0: Guzenan. En als ze de breder je zijnen en motoren zeven houden, verleiden ze.
1: Als ze op een reis der Amphipolis en Apollonia waren, kwamen ze naar Thessalonich, door wie een Judenschool. En zo als Paul dat je waant weer ging bij aan en reed met aan drie sabbaten uit de schrift. Hij leed aan de schrift uit en merk aan dat kloor dat Jezus lieden en van dood opstonden moest. En hij zei dan dat des Jezus den hij aan predigt, de Christus via. En waalt je van aan geleefden en je zalde zich te Paulen en Silas. En zo ook een grote schoof Gottesverche Griechen en veel van de verneemste vroegers. Aber de stierkopje Juden waren aufjenstig en holde zich een romdriefschut je zindeltaub en brachten de stout em oproer en sammelde zich voor Jasons in huis en verzochten aan een rut te kriegen en voor hem volk te brengen. Aber als ze die nicht vongen, schlapte ze Jason en nog welke andere breider voor de stoutsverstonen en schreeuwen. Deze die over de ganze welt trubbel gemerkt hebben, zijn ook nog aan ze komen, en Jason heeft die bij zich opgenomen. Deze handelen alle tegen den keizer, zijn gezaads, en zeien, door is een andere koning, den ze Jezus nannen. Als dat volk en de stoutsverstonen dat heerden, jevert onje aan en grote tergen aanda. En als Jason eerst voor aan goed gezaaid houdt, leidde ze aan waar gonen. Dan schekten de breder Paulen en Silas dan voert de nacht naar Berea. Als ze door haan kwamen, gingen ze in de Judenschule aan. De mensen door weer een aanstendje als die en Thessalonich, die nemen dat woord gans wellig op en forsten alle dag in de schrift om te zijnen of dat zo weer als ze zeden. En door kwamen veel Juden te geloven en zo ook veel vernemen Griechische vroegers en mannen. Als de Juden in Thessalonich hielden dat Paul dat Godeswoord ook in Berea predigt, kwamen ze ook doorgaan dat volk op te regen. De breder schekten Paul en dan voert weg met Almeer te gonen, aber Silas en Timotheus bleven in Berea.

Jo zu nehm he norm eten, ook dat koffel en zed, dit koffel as de nieuwe bund aan mienem bloot. En wann emmer je dat drinken, doet dat om aan mij te denken. Dan, wann emmer je dit brood eten, en uit dit koffel drinken, zei je door met dat de haar gestorven is. Doet dit, wat he waar hij kent. Wer van dit brood aat, en uit den haren zijn koffel drinkt, en zich door bij niks zo opviert, als ik dat je heert, verschuldigt zich doordat je aan den haren zijn bloot ook aan zijn lief. Overlaat een mens zich zelfs aan je zeken, en dan van dat brood eten en uit dat koffel drinken. Wer Christus zijn lief en zijn bloot niet aanerkent wanneer hij eten en drinken deed, die brengt dat zijn eten en drinken dat je recht over zich. Dat is wo wein, je zo veel zwakke en kranke on je hebben, en manche al ingeslopen zijn. Wanneer wir uns selbst recht worden, wird wir nicht gerecht worden. Wann wir vom Herrn gerecht worden, wo wir dadurch belehrt, dass wir nicht mit der Welt taub verdammt worden. Dora, meine Brüder, wenn ihr taub kommt zum Eten, dann wacht, was ihr alle taub sind. Wer hungrig ist, dem lohnt tüs eten. Dass sich dort nicht um ihr Recht entwickelt, wenn ihr erst taub sind. Dort ewige, wo ich ordnen, wann ich hankomme. Wat geistliche Gaven anbelangt, Brüder, door even wel ik u nicht am Anklore loten. Je weten, als je nog heide wären, wo je dan beeinflusst en ergeviert worden, stamme doodje jetzen aan te beden. Daarom zei ik u, dat keiner, die der Gott seinen Geist redt, zaaien wordt, Jezus is vervlucht. En wer den Heiligen Geist nicht haft, kan ook nicht zaaien, dat Jezus haar is. Er zijn verschiedene Gaven, aber maar één Geist. En daar zijn verschillende diensten, maar daar is maar één haar. God werkt dich ons op verschillende wegen, maar hij geeft allem to alles de kracht. En jeder einem is dat wat de geest en am werk door toe je geeft, dat het allem tom goden dienen zal. Einem wordt het dich den geest je geeft van wijsheid te reden. En anderem wordt het dich denselben geest je geeft erkenntnis vandaag te brengen. En anderem den Glauben durch denselben Geist, an anderem die Gaufe zu heilen durch denselben Geist, an anderem Wunder zu donen, an anderem prophetisch zu reden, an zu an anderem Geister zu unterscheiden, an zu an anderem verschiedene Sprüche zu reden, an zu an anderem die Sprüche auszuleihen. Aber all das wirkt an allem ein und dieselbe Geist und deilt in jedem Donner zu aus Heidat Welt. Zo als een lief eenganset is, wanneer die ook veel geleden heeft, en al die geleden, zo veel als het ook zijn, een lief zijn, zo is het ook met Christus. Dan wie worden dich een geest alle en een lief aan je diept, of Juden oder Grieken, of Sklaven oder Vrije, en wie hebben alle moest denzelfde geest drinken. Dan een lief is niet een gelet, aber vele. Wann die Faut sahen soll, will ich nicht nach Hause ziehen, sie ich nicht in Port am Lief, dowein wird die immer noch in Port am Lief sein. Und wann dat Uhr sahen wird, will ich nicht in Uhr ziehen, sie ich nicht in Port am Lief, dowein wird dort noch nicht abhören, in Port am Lief zu sein. Wann die ganze Lief in Uhr wir, wo wird dort hier blieben? Wann die ganze Lief Uhr wir, wo soll einer recken können? Aber nu haft Gott dort mit de Glieder am Lief kracht so ingerecht als arm dort je fall. Wann die alle eind wären, wo kunnen het aan een Lief geven? Aber nu sind dort veel Glieder, aber maar één Lief. Dat uur kan nicht to de hand zeigen, ik brug die nicht, en de kop kan nicht to de feit zeigen, ik brug ju nicht. Dat is groot anders. De Glieder am Lief, die ons schwach verkomen, zijn die, ohne die we ons niet helpen kunnen. En die leden om lief, die naar onze mening wein ja ihr traft, ihr wie om meesten. En voor die leden, die we niet hier zijn loten, sorry wie om meesten. Wat die niet brokken, die we hier zijn loten. Aber God heeft die leden om lief zo in je recht en heeft die meer ihr gegeven, die die niet hebben. Dat door even niet zullen spoeling om lief zijn, dat die leden en eenigheid een voor den anderen zorgen. Want een gelet lid lieden

nu trek nu jou schakt, dan hij houdt een verlangen jou alle te zijn, dan hij weer bezorgd om jou, wil je je heet houden dat hij krank weer. En hij weer bestemd doodskrank. Aber Gott erbarmt sich über arm, en nicht mal über arm, ob auch über mij, dat ik nicht noch ein Trüe über dem anderen houd. Daar wehen wir mij dat zo veel meer door om te donen, am hand te schecken, dat je je vrijen konnen am ware te zijnen, en ik om weinig te zorgen houd. Neemt arm om Christus in het wellen met vrijden op, en eert zo'n man als arm. Wil hij zijn leven en zijn arbeid voor Christus op een spel zaad, om voor mij te donen wat je niet voor mij donen kunnen, wie hij den dood dicht bij je komen. Nou ja, mijn breder, vrijt je om haren te zenden. Je dit immer waarde te schrijven, valt mij niet zwaar, en je worden daarin zoveel zekerder. Zet je ver voor de hong, de verdorvensarbeider, die je om vlees versnieden willen. Dan wie de God am Geist aanbeden, zendt de besnieding, zendt vrouw am haren en verloten ons niet op besneden zennen. Wanneer ik mij ook op de besnieding houd verloten kon. En wanneer irgendwer meint dat hij zich op het vlees verloten kon, ik word meer oorzaak hebben. Ik word om 8 dag besneden, stam uit het volk Israël, uit het stam Benjamin, een Hebreeër van Hebreeër. Wat het gesatz aanbelangt en Pharisee, ivrig genoeg de gemeente nood te stonen en jegen de gerechtigheid am gesatz onschuldig. Ober wat immer dan van mij gewenst weer, zeg ik nu om Christus in het wellen aan als verlust. Meer als dat, ik zeg al dat aan als schulden, wanneer ik dat door met verglik, wat mij dat weet als Jezus Christus mijn haren te kennen, om deens in het halven ik dit alle verloren heb. Ik zei dat alle aan als schon, dat ik Christus gewennen en volstendig en arm zie, en niet meer mijn eigen gerechtigheid heb, die durch dat gesatz kämt, aber eine, die ik durch den Glauben aan Christus heb, eine gerechtigheid van Gott, die durch den Glauben kämt. Ik wil arm en zijn Kraft vom Dood op te stonen, ook zijn Leidensgemeinschaft kennenleren. Om zijn dood ähnlich te worden, dat ik ook van dood opstonen woor. Niet dat ik dat al heb, of dat door een volkomen zie, maar ik doe alles wat ik kan, dat te holen, te krijgen, waartoe Jezus Christus mij al te holen heeft. Breder, ik zei mij niet door aan dat ik dat al te holen heb, maar eenerlei doe ik. Ik vergeet wat hinger mij ligt en streng mij aan dat te krijgen wat nog te hebben is. Ik zat daarop los, om ziel te komen, om den priest te gewinnen, waartoe God ons en Christus Jezus hemel aan beroepen heeft. En alle die wie al volkomen zijn, zullen zo je zonne zijn, en wanneer je irgendwo aan anders denken, God wordt je ook door aan tracht helpen. Immerhan, wil we ons enig zijn en zo wandelen dat ons leven met de erkenntnis stemt die we al hebben. Breder, sluit je met die toop, die mij en erem wandel tom voorbeeld nemen. Dan zoals ik u al vroeger gezegd heb, en nu waar dat on je tronen zij, vele leven zoals waar ze den gekritzigten Christus zijn fiend zijn. Aber die worden in een verdampnis landen. Dan boek es God. Ze zijn stolt met dat womit ze zich schemen zullen. En beschaf je zich bloos met ding die tot deze welt gehören. Ons burger reicht ober es am Himmel. En we luren al zeer dono dat ons heiland Jezus Christus vandoor komen zal. Hij wordt door zijn kracht, die hij zich alles kan onderdoen maken, ons lief uit dit edenleven anderen, zo te zijn als zijn heerlijkheidslief is. Door mijn breder, die ik leef heb en jere zijn mocht, die je mijn vrijheid en mijn kroon zendt, dit is waarom je mijn leven vriend am haren, vals stonen zellen. Ik ermoon Evodia en Syntyche en eenigheid om haren te leven. En ik bij die mijn truie kameroad, help de vroeste mij om dienst om evangelium met Clemens en de ander met over de toop true bestonden den ernomes om levensbeug stonen. Vrijt je immer dat je den haren aan je heren. En ik zei je nogmaals, vrijt je. Laat allemaal zijn en wo leeft